had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers.

Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: C-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: De NOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
2: En op weg naar je werk.

0: De WOS dagstart voor vroege vogels.
1: Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen.
0: Dit is de WOS dagstart.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het

0: waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
3: En op weg naar je werk.

0: Dit is de WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt éénrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: wakker.
1: De koffie pruttelt.
0: En de WOS start je dag op.
1: Met de allerbeste hits van toen en nu.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Weggebruikers in de regio kunnen deze week te maken krijgen met meerdere afsluitingen. Op de Noordweg in Wateringen begint vandaag groot onderhoud. Tot en met vrijdag is daar een deel van de rijbaan dicht. Verkeer kan om en langs de werkzaamheden. Ook de Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden gaat dicht. De afsluiting begint woensdag om 5 uur 's middags en duurt tot maandagochtend. Verder wordt gewerkt aan onder meer de Korte Kruisweg in Maasdijk en de Oudelandstraat in Schravenzande. Een automobilist is gisteravond met zijn auto in het water beland langs de Oude Veiling in Maasland. Volgens getuigen reed de bestuurder eerst enige tijd over het fietspad. Daarna raakte hij van de weg en kwam de auto in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer Nederlanders reizen vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit jaar meer Nederlandse reizigers op de route naar Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen liggen de boekingen duidelijk hoger dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen en meer ruimte hebben dan in het vliegtuig. De rederij heeft daarom de capaciteit op de verbinding deze zomer verhoogd. Dan nog het weer. De afgelopen en komende dagen zijn niet zo warm en droog als de voorgaande weken. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht weer is. Het is vandaag zo'n 21 graden en vannacht zal het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ook morgen hebben we vergelijkbaar weer, dan 24 graden met iets meer bewolking dan vandaag. Mocht je dus heel erg van zomers weer houden, zou ik er nog maar even van genieten, want voor je het weet begint de herfst alweer. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur, maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus wordt bij Op Hodepel in Schipluiden het Happy Spirit Days georganiseerd. Een driedaags festival gericht op yoga, spiritualiteit, mindfulness en meditatie. Met workshops, muziek en leuke kraampjes. Op zondag 29 augustus wordt in Maassluis Kids aan de Vliet georganiseerd. Een spetterend speelplezier voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, zoals een behendigheidsparcours, peddelbootjes, subvaren en lopen over het water. De film André Rieu's 2026 Summer Concert is zondag 30 augustus te zien in Cinema Koningshof in Maassluis. Een registratie van het historische jubileumconcert in Maastricht met zijn beroemde Johan Strauss Orkest en diverse artiesten. De feestweek van Poeldijk vindt dit jaar plaats van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september. Een week vol activiteiten zoals het Poelux Dicté, bingo's, sportactiviteiten, de schuitenrace, live muziek en natuurlijk de wieleronde.
1: Meer agendatips op onze regio vind je op www.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt.

0: Waalwijk.
1: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
2: Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
4: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
3: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
5: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
3: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
7: Dit is de WOS.
1: Thuis, op je werk en in de auto.

0: weer. Zomer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS.

Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Weggebruikers in de regio kunnen deze week te maken krijgen met meerdere afsluitingen. Op de Noordweg in Wateringen begint vandaag groot onderhoud. Tot en met vrijdag is daar een deel van de rijbaan dicht. Verkeer kan om en langs de werkzaamheden. Ook de Oostgraag tussen Maasland en Schipluiden gaat dicht. De afsluiting begint woensdag om 5 uur 's middags en duurt tot maandagochtend. Verder wordt gewerkt aan onder meer de Korte Kruisweg in Maasdijk en de Oudelandstraat in Schravenzande. Een automobilist is gisteravond met zijn auto in het water beland langs de Oude Veiling in Maasland. Volgens getuigen reed de bestuurder eerst enige tijd over het fietspad. Daarna raakte hij van de weg en kwam de auto in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Steeds meer Nederlanders reizen vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Stena Line ziet dit

0: dit jaar meer Nederlandse reizigers op de route naar Harwich. Ook voor de rest van het zomerseizoen liggen de boekingen duidelijk hoger dan vorig jaar. Volgens Stena Line kiezen reizigers onder meer voor de ferry omdat ze hun eigen auto kunnen meenemen en meer ruimte hebben dan in het vliegtuig. De rederij heeft daarom de capaciteit op de verbinding deze zomer verhoogd. Dan nog het weer. De afgelopen en komende dagen zijn niet zo warm en droog als de voorgaande weken. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht weer is. Het is vandaag zo'n 21 graden en vannacht zal het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ook morgen hebben we vergelijkbaar weer, dan 24 graden met iets meer bewolking dan vandaag. Mocht je dus heel erg van zomers weer houden, zou ik er nog maar even van genieten, want voor je het weet begint de herfst alweer. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur, maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
4: Nou, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
3: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
5: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
3: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
7: Dit is de WOS.
2: Thuis, op je werk en in de auto.

0: dus lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland vraagt inwoners hoe veilig zij zich voelen in hun woonplaats. Via de website van de gemeente is gisteren een enquête gestart. De uitkomsten worden gebruikt voor het nieuwe veiligheidsbeleid. Het huidige beleid loopt eind dit jaar af. Inwoners krijgen onder meer vragen over plekken die zij vermijden en waarom. Ook wil de gemeente weten waarom politie en BOA's vaker zouden moeten surveilleren. De werkgroep Erfgoedbescherming Westland is finalist voor de Zuid-Hollandse Vrijwilligersprijs Erfgoedparel. De groep is genomineerd voor een project met informatieborden bij monumenten en in Westlandse dorpkernen. Inmiddels hebben 10 van de 11 dorpen zo'n groot historisch bord. Poeldijk moet dit najaar als laatste volgen. Het publiek kan tot 20 september stemmen. De winnaars worden op 24 september bekendgemaakt. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4-kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis. In je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
5: We sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
4: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers.

gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun

0: Over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij de Ochtendshow. Met de meeste muziek.
3: Dit is de WOS.
2: Thuis, op je werk en in de auto.

0: knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland vraagt inwoners hoe veilig zij zich voelen in hun woonplaats. Via de website van de gemeente is gisteren een enquête gestart. De uitkomsten worden gebruikt voor het nieuwe veiligheidsbeleid. Het huidige beleid loopt eind dit jaar af. Inwoners krijgen onder meer vragen over plekken die zij vermijden en waarom. Ook wil de gemeente weten waarom politie en BOA's vaker zouden moeten surveilleren. De werkgroep Erfgoedbescherming Westland is finalist voor de Zuid-Hollandse vrijwilligersprijs Erfgoedparel. De groep is genomineerd voor een project met informatieborden bij monumenten en in Westlandse dorpkernen. Inmiddels hebben 10 van de 11 dorpen zo'n groot historisch bord. Poldijk moet dit najaar als laatste volgen. Het publiek kan tot 20 september stemmen. De winnaars worden op 24 september bekendgemaakt. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de

0: internationale raceklasse. Den Driver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4 kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Dit is het WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Dordtlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Dordtlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: verzorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15

Mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers

0: dan vandaag maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland vraagt inwoners hoe veilig zij zich voelen in hun woonplaats. Via de website van de gemeente is gisteren een enquête gestart. De uitkomsten worden gebruikt voor het nieuwe veiligheidsbeleid. Het huidige beleid loopt eind dit jaar af. Inwoners krijgen onder meer vragen over plekken die zij vermijden en waarom. Ook wil de gemeente weten waarom politie en BOA's vaker zouden moeten surveilleren. De werkgroep Erfgoedbescherming Westland is finalist voor de Zuid-Hollandse vrijwilligersprijs Erfgoedparel. De groep is genomineerd voor een project met informatieborden bij monumenten en in Westlandse dorpkernen. Inmiddels hebben 10 van de 11 dorpen zo'n groot historisch bord. Poeldijk moet dit najaar als laatste volgen. Het publiek kan tot 20 september stemmen. De winnaars worden op 24 september bekendgemaakt. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4 kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt 2 afgesloten rijstroken op de A20 hoek van Holland richting Gouda. De berger is nu aanwezig, maar je loopt nog 5 tot 10 minuten vertraging op tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: je radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in...

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus wordt bij Op Hodepel in Schipluiden het Happy Spirit Days georganiseerd. Een driedaags festival gericht op yoga, spiritualiteit, mindfulness en meditatie. Met workshops, muziek en leuke kraampjes. Op zondag 29 augustus wordt in Maassluis Kids aan de Vlieten georganiseerd. Een spetterend speelplezier voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, zoals een behendigheidsparcours, peddelbootjes, subvaren en lopen over het water. De film André Rieu's 2026 Summer Concert is zondag 30 augustus te zien in Cinema Koningshof in Maassluis. Een registratie van het historische jubileumconcert in Maastricht met zijn beroemde Johan Strauss orkest en diverse artiesten. De feestweek van Poeldijk vindt dit jaar plaats van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september. Een week vol activiteiten zoals het Poelux Dicté, bingo's, sportactiviteiten, de schuitenrace, live muziek en natuurlijk de wieleronde.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op WOS.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeente Westland vraagt inwoners hoe veilig zij zich voelen in hun woonplaats. Via de website van de gemeente is gisteren een enquête gestart. De uitkomsten worden gebruikt voor het nieuwe veiligheidsbeleid. Het huidige beleid loopt eind dit jaar af. Inwoners krijgen onder meer vragen over plekken die zij vermijden en waarom. Ook wil de gemeente weten waarom politie en BOA's vaker zouden moeten surveilleren. De werkgroep Erfgoedbescherming Westland is finalist voor de Zuid-Hollandse vrijwilligersprijs Erfgoedparel. De groep is genomineerd voor een project met informatieborden bij monumenten en in Westlandse dorpkernen. Inmiddels hebben 10 van de 11 dorpen zo'n groot historisch bord. Poeldijk moet dit najaar als laatste volgen. Het publiek kan tot 20 september stemmen. De winnaars worden op 24 september bekendgemaakt. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4 kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Mooistraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn.

neergekomen met een DHL-vliegtuig en een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDeal en Wero.

0: mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currens. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel Ideal als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond...

0: Dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4 kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in de regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: WOS Sport.
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4-kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis. In je regio. De

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. En gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eens lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4-kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen de aansluiting met de A4 en Hazerswoude-Dorp is de vertraging 10 minuten. Staat er een auto met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. De kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Edelambacht 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er staat een auto in brand, daardoor is er één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4-kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking.

0: En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De

0: mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. De kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4-kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen.

0: in Naaldwijk.
1: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Alicia,
1: Pedro Capó,
2: Georgie Noriega,
3: Rec 808,
4: Shadow Towers,
5: Puerto Rico.
6: Welcome to the paradise.
7: Strand weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
8: Je geniet lekkerder
9: van de zomer.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4-kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio. De WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moest

0: De tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook twee andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De vierde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd tweede op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest.

0: Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4-kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus wordt bij Op Hodepel in Schipluiden het Happy Spirit Days georganiseerd. Een driedaags festival gericht op yoga, spiritualiteit, mindfulness en meditatie. Met workshops, muziek en leuke kraampjes. Op zondag 29 augustus wordt in Maassluis Kids aan de Vliet georganiseerd. Een spetterend speelplezier voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, zoals een behendigheidsparcours, peddelbootjes, subvaren en lopen over het water. De film André Rieu's 2026 Summer Concert is zondag 30 augustus te zien in Cinema Koningshof in Maassluis. Een registratie van het historische jubileumconcert in Maastricht met zijn beroemde Johan Strauss orkest en diverse artiesten. De feestweek van Poeldijk vindt dit jaar plaats van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september. Een week vol activiteiten zoals het Poelux Dicté, bingo's, sportactiviteiten, de schuitenrace, live muziek en natuurlijk de wielerronde.
1: Meer agendatips op onze regio?
2: Vind je op wos.nl/agenda.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
4: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond

0: raakte. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. En de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport? Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou. Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4-kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS app.

0: Het is Helene de Geest van de ANWB. De Rottemeren-tunnel in de A16 Breda-Rotterdam is nog altijd dicht in beide richtingen door technische problemen. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Richting Gouda zijn er twee rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten. De andere kant op sta je 10 minuten in de file bij knooppunt Terbrechtseplein en daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
2: De WOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
5: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
4: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
2: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Bax. WOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Maassluis zoekt een nieuwe stadsdichter voor de jaren 2027 en 2028. Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen zich tot en met 16 september kandidaat stellen. De opvolger van de huidige stadsdichter Cedric Mutchell wordt eind september gekozen. Kandidaten moeten 2 gedichten insturen, 1 daarvan moet over Maassluis gaan. Tijdens een verkiezingsavond dragen geselecteerde kandidaten hun gedichten voor, waarna een jury de nieuwe stadsdichter kiest. Losliggende tegels zorgen op meerdere plekken in de regio voor gevaarlijke situaties. Volgens boswachter Helene Verduin speelt de langdurige droogte daarbij een belangrijke rol. Het zand onder de tegels kan door droogte veranderen in stof en daarna bij flinke regen wegspoelen. Daardoor kunnen stoepen en fietspaden instabiel worden en tegels losschieten. In onder meer Westland en Maassluis zijn problemen gemeld. Bewoners wordt geadviseerd losse of verzakte tegels bij hun gemeente te melden. Dan sportnieuws. De 17-jarige autocoureur Rosanne den Drijver uit Naaldwijk is uitgenodigd voor de rookie-test van de F1 Academy. Tijdens die test worden vrouwelijke racetalenten beoordeeld voor een mogelijke plek in de internationale raceklasse. Den Drijver debuteerde dit seizoen in de Formule 4 en won 2 races in het Nordic 4 kampioenschap. Een plek in de F1 Academy in 2027 is nog niet zeker. Tijdens de test in het Spaanse Navarra wil ze zich bij de teams in de kijker rijden. Dan nog het weer. Waar deze ochtend begon met zo'n 14 graden, krijgen we in de loop van de dag temperaturen tot wel 24 graden. Die gaan we krijgen met de zon die achter een paar wolken zit. En verder wordt het vannacht zo'n 17 graden. Morgen eigenlijk ongeveer hetzelfde weer, dan ook 24 graden met hier en daar wat bewolking. En verder krijgen we zowel vandaag als morgen te maken met windsnelheden van zo'n 14 km per uur. Fijne dag nog.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits. De grootste hits van binnen en buiten de regio.
2: Thuis, in je regio.
3: WOS.

0: starten je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

zoelende zomer. Verkoelende hits. Op 87.6. De WOS.

0: wekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Beel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start je dag met lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Vanaf 7 september, elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren.

Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partens levenslust zoals een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.

0: zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.